0: for the cow for jealousy, can man. Laat ons hem gewoon uit plaats slaan, man.
1: Is red zijn man is zijn papi. Maar goh, man. Daar komen we alleen mee. Die kwela kwela met plaat.
0: Kwela m'n torrie.